0: Well, ich habe morgen ganz gut beschönigt.
1: Die Dutchlen, Terminia.
0: Ah, Reverend. Well, ich muss ja morgen ganz gut beschönigt.
2: Ja, maar voor mij dat ze roepen, zie je hem op zoek. Oh, hier is ja, mag je even zoeken, zeg je. Wat daarom op dat verhaal? En mooi, maar als je voor. Wat
3: is dat voor? Ik
2: zeg maar. Aftij.
3: Nou,

Ja, van, maar dat is Rolf Suriname, maar ja, Sam. En wat is er nog mee?

0: Rijfels.
1: Rijfels, ja, dat is veel of City, maar Rijfels. Partij eet hem met zijn moor.
0: Jeus, maar maar zo mag ik wel vast zo de roer aan wangen.
1: Oh, de mama. Zou er maar zijn.
2: Als je dat goed wordt lang lang. En hier toch aan het houden door de Black Forest. Als je dat goed wordt lang lang. En hier toch aan het houden door de Black Forest. Voor de koning aan het houden jullie.
1: Alors, moi, j'ai toujours aussi le MSM. Faire et y aille les Black Forest.
0: Il y a un sac où je suis qui a un sac où je suis.